0: De tijd van Jonne mij al tegen keer gezag. Dus toen homo zal zijn.
1: Ach Jan, ik had al zo'n vermoeden. Maar het is prima zo.
2: Je wist het allemaal al. Hé, pak

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fashir in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad, zodat niemand weg kon. Ook gebruikt de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor het dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dat is gek, maar in Heerenveen doet het Veske dat heel goed. Nou, dit is vrij docent, hoor.

doen mocht, dan die ik alles zo om. Stapte ik in een zeil vol mensen uit de kust. Op een feest maak ik gebak en de juiste muziek. Al je bloemen en geen vreemd die ik mist.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven. Bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim een miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger, Joe Biden, had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. En rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer, er zijn brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Gracias, gracias.
1: Las lavas.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

kunnen rustig zeggen dat deze week de week van de aardbevingen was. Minister Kamp kwam naar Groningen om tekst en uitleg te geven. Premier Rutte zei gisteren tijdens een werkbezoek aan de stad dat de kwestie topprioriteit krijgt van het kabinet.

gaswinning wordt een hele grote last. Onze bodem doolt en de dieken breekt een deur. Het valt wel mee, zegt de bodemadviseur. Ik leuf hem nooit, het is de verkeerde aanpak. Regeren en de naam, dan de zoden in de zak. Mensen, mens, doet je nou toch nooit. Ze

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn twee periodes als bondscoach. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kotti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer, eerst vrij zonnig en droog vandaag. Later vooral in het binnenland kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: me stop.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Het gaat om minimaal 3 euro. Er komen elke dag heel veel pakketjes uit landen zoals China en daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. Tot zeker zaterdagmiddag rijden er nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand van maandag in een kabelgoot, waarvan de reparatie langer duurt dan verwacht. Op Rotterdam Centraal liepen ook vanochtend balende reizigers rond.
2: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
3: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
4: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
5: Wordt een lange reis.
4: Ja, een paar uurtjes erbij.
1: Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het WK door Marokko. En de bondscoach zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij. Koeman lijkt ook te hinten op een pensioen als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
6: Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Bartina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan voetbal.
1: Koeman beleeft als bondscoach 64 interlands. En Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador nu uit het WK ligt. En ook Frankrijk ging vannacht door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Patat.

0: niks dood. En zij weet dat mijn vroeg niks dood. Droogt worden naar zee.
1: Ik zal u eens een verhaal vertellen over onze moeder Twente en hoeveel ze wij niet van haar kinderen hond. Onze moeder Twente, ze heeft een groot schoot. Ze kreeg een menig vele kinderen en wel met er ook aan dood. Onze moeder Twente sprek, als ze sprek, zo wies. Dat komt omdat ze zo oud is, hier terechtkom is, door het is. Onze moeder Twente, een es en een alle steen, was spoorlicht van keihard werken, op haar land en voor haar vee. Onze moeder Twente, ze heeft haar kinderleerd. Ik kan gerust bij voort willen gaan, als je maar naar toes terugkeert. Onze moeder Twente, een knoestige omhoog. Het land, de voordeep echte deur, en geit, hoopt pijt in toon.

onze moeder Twente is niet van iedereen. Ze heeft een enkel als er zo'n vrem volk hun keuken komt binnentreden. Onze moeder Twente zit recht een stille kracht. Ze heeft een volk met zachte hand het oudershoes bijbracht. Onze moeder Twente, ze bracht een kinder groot en gaf ze een grote zegen met. Mijn kind, zo sprak een wies gemoed. Hij denkt dat je kunt.

Nou, ik maak mij maar bekend. Ik ben de Friese Trude Boer. Ik zing mijn eigen versjes en thuis ben ik een boer. Mijn snaren breken gauw eens en mijn hals staat wel wat schelf, maar ik bats aardig op mijn arkom, ook al zeg ik dat nou zelf. En ik zing wel in het Hollands, dat kan elkeen een verstaan. Ik ben de Friese Trude Boer, dat is een pure beste baan. Nou, mijn plaats, dat is een stee, waar het een brede reet heen rent. Ik woon midden op de ruimte, dat ik ben natuurtalent. En als ik op en uit ben, met mijn negotie en muziek, dan hou ik het bij zuipen, want drinken kan dan niet. En ik zing maar in het Hollands, dat kan elke een verstaan. Ik ben de Friese Trude Boer, dat is een pure beste baan. Ik zing over Schuitjeseilen en onze Elfstedentocht. En ik heb zo naast klein en al aardig wat schijfjes verkocht. Zie, ik ben een tuiken heen. Ik weet wel hoe zulks moet. Onaangetast en Fries, dat is zuiver roversgoed. En ik zing mooi in het Hollands.

vind je ook niet, als ik een keer zing. Ook al komt het met groen schrek, zie die horen als een kring. Je hebt altijd wat te hemelen, maar dan weer ik mij heel braaf. Ik zeg dan,

een volklied voor zo'n Friese troedeboer. Dat gesuitel langs de zaaltjes is helemaal geen poepertoer. Bedankt hoor, het was gezellig. Nou, ik zal maar weer naar huis. Ik hoor mijn wijfje al wel weer

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
1: Als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
0: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
2: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, mensenzorg en spullen om te kunnen overleven.
0: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik heb een stuk land en nog aardig wat vee. Daar wou ik eens wat van vertellen. Want met al die koeien, die varkens en zo.

Hoorden die en het varken zegt, die min op de boerderijen. De katten en de haan en de vrouwen die snouter nog hoog bovenuit. En dat geeft min te keer en het is altijd maar weer.

hier rond. Maak stroom en stroekerij. Ooit werd hier lacht en leden. Rond eigen jeneverstokerij. Verdoom was knoeien en kraam. Verzoek zulf en heur grut. Mort op duvels eiland zit geen meer in de put. Onder het gras, onder het mos, liggen resten van olle fundament. Boom in grillig, graf en gries.

Bent nou 5 jaar en begint steeds meer op een vaat te liegen. Wat die God vandaag voor het eerst gerne bekieken. Hoe vaam was vandaag eigenlijk oppassen. Maar hij moest ook de voetbalshirt die goed wassen. Dus hij roept vandaag voor de eerste keer het groene gras. En hij ziet met eigen ogen de ballen heel mooi, vol op de stropdas. Hij wordt vooral besmet met het virus dat voetbal heet. Voetbal, dat wil hij ook, dat is zeker weten.

ben nu zo'n 10 jaar niet erop gegaan. En ik kreeg een vrije trap waar hij achter mag gewoon staan. Het is 2-2 in de wedstrijd tegen de rood-gele buren. En die mag nou de ballen richting het doel gaan afvuren. Hier neemt een grote aanloop. Hij krult hem over de muur. De keeper strukkelt over zijn been. En het noemt me nou een goede buur. Want de ballen vluggen mooi in met nog 5 minuten te spelen. Kampioen van bijna 1. Dat is mooi tegen die rood.

kleine kurkjes. Dat is een hoop geroddel. En of het allemaal voor is, dat geeft het niet om. Maar iedereen pleppert en plappert dat nou. En plant zo'n nieuwe werkelijkheid aan.

gesmeerd. Het vuur is wel interessant, hè? Dus hebben we geluld. En dit geluld hier al Henny met de blauwe onderborsten. Een kerel die zogenaamde schoop genaaid had. Die dat niemand ooit te zien heeft of zo. Maar dat verhaal ging in de ronde. Ja, dat is vooral Henny, want een jongen had geen leven meer. Hey!

Volgens mij woont dat nou nog. Dus Henny, maak het niet druk. De mensen kunnen zeggen wat ze willen. Ik kom bij dit nummer heur. Het is genoeg.

Op de mooiste dag, in gestrekte draf, bij de Olde Hoven, maar nou, omgekeerd nog even naar boven. En dan hoor je

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht, die 76 Palestijnse kinderen interviewden. Hoofdonderzoeker Marieke Hopman vertelt wat deze kinderen meemaken.
1: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je één voor één alles weg wat die kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg, al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt, je school, je activiteiten, je speeltuin, alles is weg.
0: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Keti Koti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette vanmiddag een toespraak. Daarvoor is eerst het plengoffer om de voorouders te eren. Dat wordt uitgevoerd door afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dakovi.
2: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden. Mede door dat offer dat ze hebben opgebracht. Wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven. En ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
0: Dat ritueel wordt gedaan met water. En het weer de komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan. Door 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en ook de regen weer toe. Dit was het NOS Journaal.

Give me, me be designed.

De avond is al kapot, maar de nacht nog jong, net als gij. En we zitten hier goed, weinig licht, weinig volk.

terwijl die in liedjes wordt bezongen. En die je normaal alleen in films ziet. Dus we trekken een deur achter ons dicht. En ik sla mijn arm om heen. Haar waait voor uw gezicht. En gevraagd waar gaan we heen, lief. En ik zeg waar de wind ons brengt.

kiss me, kuss mich doch, din liefde zuidert in Wien. Du roekst naar de heerlijkste ui. Sprokeloos, het geluid van die noom en alle wichten rond van die. Neem je met, haal erom schoon. O du, scheerste van alle wichten, zo mooi als de merrie van mijn woon. Dien sieroord langs dien wang, de hanger om dien hals. En alles van gold dat ik mag, alles luister, drop en raar. Zolang hij bij mij is, roekt alles nog geluk. Mijn lijf vlijt zich aan mijn bos, als midden, haas van een mooie boom. Een boskleurige blom, mijn lijf. En hoe de toon van ons paradies. O vriend van mij, wat bist du mooi, zo oinig mooi. Ja, die ogen als kleine diamant, als lelies in een veld.

Mijn lijf, wat bist u mooi. Zo fris en zo gruin in beer. En mag ik in dien schoorhoef zitten? Dien vrucht, zo zuid in mijn mond. En wie weent de lijf de night? Want zij is nooit te weg. Zij is er, wanneer zij dat wil. Kijk, door komt hij aan. Geen baag is om te hoog. Hij daast over de dun. Als een gezel, een jong hert. O, mijn lijf. Dien lippen, zo rood als mijn blauwd. Verrukkelijk is die mond. En die wang glin in de omschijn. Mijn lijf, ik vouw me zo gauw bij die. Dien borsten ben als een tweeling. Een stroomt wit tussen bloempracht.

Alles, alles is mooi aan die. Volmolkt in schoonheid. En du hast mij betoverd met een blik van in ogen. Want genot is die liefde. En hou veel zijder den wien. Die lip smoken naar honing. En die toon wien mij op. Oh, wien mij op.

to de bron, een fontein van levend water. En ik open mijn hart en ik ontvang die geur. Kom binnen, mijn lijf, en vlij die neer tussen al mijn bloemen. En eet van alles, zoveel als toe wilt. Frun, eet en drink de liefde. En drink tot een zolige droom schaam. Ik sluip, maar mijn hart was wakker. Ik droomde over mijn lijf. Oh, kom binnen, mijn lijf. Mijn nokte woordheid, ondoen van al het voel. Het vocht op mijn poriën en de druppels van liefde van mijn lijf die. Door is mijn lijf, hij stuit bij de deur. Ik spring op van blijdschap. Mijn haat gooit de keer. Oh, kom binnen, mijn lijf.

Maar achter mijn verlangen was er niks den leegte. Een lege plek, hij was een vendeur. Oh, luister, ik zuip die. Maar ik kan die niet vinden. Mijn luister het kleur. Wint het van elke hoorn. Zien lang ben gal op het zuurste water. En zien ogen ben naar sprakkels in een eeuwige duisternis. Zien wang kleurt de horizon. Zien mond vloeiboor nat, genot. Zien lichaam als een kunstwerk. Oh, zo hemelsblauw. En alles aan om. Luifte, lust. Ik ben van mijn luifte. En mijn luifte is van mij. Ik rook van streek als toen.

En dat wist toen. Tot het eind. En nu die word ik wakker. Zelfs, smurks, gooi ik vrouw op. Doe waams mee en doe geest mee kleur. Dien heupen, rond dien lichaam. Dien novel, een saffier. En dien buk leidt mee naar dien bloesem. En zij oont mee haar pracht. O lijf, eet en drink mijn lijfde. Drink, dat is dronkmorst. Ik was een vesting en mijn borsten waren torens van verzet. Maar door die oomde ik mijn poort. Gaf ik me over voor die. Kom in lijfert, kom in lijfert.

Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Daar wordt in september meer over bekendgemaakt. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom de tijd voor nieuwe voorstellen. De persoon die losgeld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met haar ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerde over haar dood zouden volgens de FBI ook niet betrouwbaar zijn. Dan nog het weer tot besluit. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een buitje ontstaan door daarbij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en regen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Arbeider stoit met Perry Naerts, die boer, op vuurste rouw van het land. Hij zegt, ik mag niet kloegen, maar kon je wel wat vroeg. Boer zegt, ga doe gerust in gang, maar niet te veel en niet te lang. Zeg me maar gauw, want tijd is geld. Ik en mijn zoon en ik, hem die dat vroeger al vertelt. Ons centen, ben nooit van blik, rom, bom,

nu vertot aan graven groet. Jan Hoge en Jan Rabbenroet, van Aalje met zijn rode snoet tot Trine met de lappenschoet. Kille Piet, dat is verduurd, ja, schuiver Rickert met zijn boot.

hurt. Ze werden haar verduimd, derby ik docht. Als Boemie de centen loont, dan hurt hij schieren barrel niet. Je hebt jouw vlut weer onverduimd. 300 dollar bij mijn koor. Als je dat wil, dat is kloor.

about te zee. Ik wou een stee, een moe gedaante met put. Ik vroeg Julie goed recht door zee, een geve kwinnen.

twee weken loter, boer en knecht. Boer, zet om richt en slicht terecht. Ik heb zien vroeg op toverlicht, wie domie. Weist wat domie zegt? Als domie zegt, hij weet wel wis, een slurm. Blijft van hem zelf een slurm. En die als worm geboren is, die blijft ook bij de modern worm. En doe, nooit smoken op mijn land. Den vlijken kloten in de brand.

tot Gloepengeert en Teuntebak en Tibo. Met zijn neus omhoog, met zonder knopen aan zijn jak. En Freek met zijn stutsiekodenpak. En Rikkert met zijn bulldognak.

Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijk vuurwerkverbod gaat dit jaar definitief in. Betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen. Daarvoor moeten ze zich wel aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met een voorstel van Pro en Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. En het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Dat wordt in september duidelijk. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken televisieprogramma van de dag. Het weer, eerst zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen, maar aan het einde van de dag klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

reis erbij. Oh, wat heerlijk smaakt.

Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. En dat betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, 1 dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken tv-programma van die dag. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

voorhoedstort, Jurgen. Ik moet me heel raar vergissen als dit niet je foto is. Het kan denk me juist niet missen, ondanks dat ik je vlechten mis. Ik herken je ogen,

wordt tijd dat het eens gezag wordt. Vuurzetter. Want de nikszeggende hebben lang genoeg in de mond gehouden, omdat ze met allen links gehobby en rechts gelobby niks wisten te zeggen. Hoe is die mentaliteit gebleven? Dat het debat over alle fases in het grondwettelijke decreet, de commissies en de leaseduwers enthousiast kost maken. We moeten gewoon inzien met farifocusglazen dat het glaas hoofdvol is. Terwijl sommigen in parlementaire zetels liggen en dan

Tetris, bier, touwtrekken, op begrotingskermissen, waar iedereen alleen maar bezig is met zijn eigen miljoenenjacht. Hoe de jackpot geheid gaat vallen. En dan? Weet ze wat er dan gebeurt? Vertel me. Geboeien vallen om.

nu du es rustig, wat nu du es rustig. Het wordt tijd voor actie en ik stel vuur met veel retoriek. De Drentse hunne bedden weer uit te spreiden, de tulpen uit Amsterdam weer jekere dag te plukken. En ze schoon onder die bossenbollen in te stampen.

plakken. Voor jullie die nog te voel zijn om te gaan liggen. En dan met de generaal, pardon, op straat gezet moesten buren. Weet je wat er allemaal aan de hand is? Nog veel meer. Het moet weer helder worden in het politieke jaar.

voor dit alles. Ik kan alleen bevestigen dat het op deze manier naar de knoppen gaat. En wie Aristoteles ooit zag, hij staan de verkeerde knoepjes drieën. Zal de bloem die wil gaan groeien in de knoep sterven. En sterven, dat liek verrek veel op doet gewoon.

laten. Al het slechte gooien, wie verlang. Wat ligt voor ons nog in verschiet? Wat gedaan is, dat komt niet meer terug. Het mooiste zullen we bewaren. Ik doe het nu wat rustiger aan. Dat op het gejaagde wil ik niet.

Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0 overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen de mensen in de verdrukking. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, dat vorige maand werd afgegeven, blijkt onnodig te zijn geweest. Inwoners moesten ruim een dag het water eerst koken voor gebruik. Maar volgens het waterbedrijf heeft er geen E. coli-bacterie in het water gezeten. Door een menselijke fout was er in het laboratorium een verkeerde meetwaarde doorgegeven. De waarschuwing in het gebied veroorzaakte toen een run op flessenwater. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. En het noordoosten kan wel een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart vanuit het westen op. Blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Miek, wie 60. Oma, wat vuil ik Miek. Genoeg leefde om te geven en veel plezier in het leven. Wie 60.

Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden van wie er enkele slecht aan toe zijn. De brandweer is nog op zoek naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. Volgens de politie is de brand ontstaan op de begane grond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. De brand in Antwerpen is nog steeds niet onder controle. De oorzaak van de brand in een kabelgoot, waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld, is bekend. Volgens spoorbeheerder ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik, waardoor een kortsluiting ontstond. ProRail is nog altijd bezig met de reparatie en die duurt langer dan gedacht, omdat de schade groot is. Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. En de verwachting is nu dat er zaterdagmiddag pas weer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar €300.000 af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Niet eerder exporteerde Zuid-Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim $100 miljard aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag weer op. Dit was het NOS Journaal.

Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden Kitty Kotti-kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jette zegt er trots op te zijn dat op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden in het westen van de stad. Ze waren op trekkers onderweg naar het centrum om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag en vanavond gedebatteerd over de voorstellen. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven om met 20 vooraf aangemelde landbouwvoertuigen in de buurt van de Tweede Kamer te protesteren. Voor andere trekkers was geen toestemming omdat dat volgens de burgemeester te gevaarlijk is. Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekeinde op Afghanistan. Daarbij vielen tientallen doden. Er is een teken van leven van shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes van zich heeft laten horen, maar zegt dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. De familie bedankt iedereen die heeft meegeleefd voor de steun en vraagt om rust en privacy. Verder worden er geen mededelingen gedaan. Sven Roes verdween zaterdag spoorloos. Maandag werd zijn auto gevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

nou dat's niet erg, dan zit wij niet zo met. Maar al die kikkers wat een barg en maloen wel de mooiste hef. O, het dorp was gaan.

0: een beetje keel, dat is je lim, dingen. En bij die dingen, hij aait dingen zitten, waar hij als beetje keel achteraf van zegt, dat had ik leuk aans moeten doen. Maar ja, dan praat hij wat achteraf, hè. En werd Ans maar eens achteraf. Kijk, hij Ans achteraf weet. Oh, kunst. Hij Ans achteraf weet. Wat ik zal toe vertellen. Ik zat mal op de waterfiets. Met opgeven. En ik zag dat mijn vrouw op de kanten leuk. Dus ik roep. Pop, spring maar achterop. Prop ze mijn kast verzeur. En doe ik achteraf. Bij eer aan grafsteun, ik zeg, voor mij ben pas echt uit de tijd kom, ik hoef het niet meer. Rustig leven. Rustig leven. Oh, dat is wel heel slim, hè. Rustig en doorheen gaan leven. Oh, het spiekt me echt donders. Maar weet wat het is? Ik ben niet zo vast in de kop. Echt hoor, ik heb mijn geheugen als een... Ik heb me geheugen als een, zo'n ding met Gertjes erin. Ja, dat kump, ik sta zelf nooit in de keuken. Kokken, dat doet mevrouw altijd. Oh, rustig leven altijd. In één keer. Nee, ik ben niet zo vast in de kop. Elk woord, ik heb me geheugen van 12 uur tot de middag. En zo'n slim geheugen, hekka, zolang het me heugt. Ik heb wat geprobeerd, hè, met, zoals ze dat noemt, geheugensteuntjes en ezelsbruggetjes. Mijn geheugen wat te betten, maar dat valt nog niks met. Mijn voorletters om me wat te noemen, sind EB. Nou, probeer door maar eens een ezelsbruggetje weer te vinden. EB. Of kortens nog. Ik steun kortens in de keuken, een fles voezel in de haan. Ik beurde mij één in, wat hoor ik? Telefoon. Ik de kamer in, ik kuien wat over den draad. Wie het trouw op de keuken op aan. En hoe wist ik toch vast, hè, dat wie den kloren op het arreg haar zat. Maar waar of ik ook keek, geen arreg. Dus ik pak den kloren van de grond en dacht bij mezelf. Wat heb ik toch een bultiet verknoord in mijn leven? Ik nog. Had ik al die uren die ik in mijn leven heb verknoeid, is bij elkaar optel en ik trek ze dan weer van elkaar af, dan heb ik weer een uur verknoeid. Ik luister naar een verhaal van een keel met geen laag verstand. Nee, ik ben niet vast in de kop. En om dat van mij af te kunnen zetten, mag ik in een vrije tijd gaan Delta vliegen. Ja, Delta vliegen. Dan zweef je met zo'n geval van Barghof. Zo'n geval waar aanhangt. Een aanhanger. In eenmaal. En ik weet niet of er zo'n mol met een aanhanger van een barg bin sprung. Met het overleef je niet. Door kooit was met doen. En ook bij mij aan de koel zal er dan in staan en zeng zal. Hier rust. Den en den, hij is ons nu net ons kunnen. Deze geschichte van een keel die niet zo vast is in kop, is elk woord en gelegen niet echt gebeurd. Ik weet niet vast, want een keel die niet zo vast is in kop, dat ben ik. Nee, dat was ik toch?
1: Nee.
0: Wel was dat?
1: Ik hoor zo vaak zeg.
0: Ben ik dat weer vergeten dan? Ik ben de laatste tijd luk vergetachtig. Dacht ik.

Die tafel is op huis aankomt. Maar dan is het weer vloekdag. Oh, nou komt er nog maar weer eens uit. Ja, ik kom het nog wel weer eens ophalen. Kijk trouwens maar weer eens een keertje achterheen. Ja, ik kom nog wel eens langs. Nee, daar hebben we niks aan. Die moet er wel in komen. Nou, als Olibert geeft als ons, dan hoort weet wel.

0: de boom. Donderdag om 10:00 ik lag lang kut voor de tv. En ik weet nog dat mijn vrouwen van morgen zich hoi vanavond mee. De winkels bin tot 11:00 open, er bent artiesten op de markt. Wij gaan dan een pulsie kopen, we hebben bijna alweer een week gewaard. Nacht van Steenwijk, wat een drokte, nacht van Steenwijk, wat een lol. Nacht van Steenwijk, iedereen is schokte, nacht van Steenwijk uit de bol. Donderdag om 10:00 nog een kicken naar het Nijs. En ik weet nog dat ik dacht, naar de stad is een hele reis. En mijn vrouwen nog niet teruggekomen, want ze hadden barbecue. Langzaam bekrupt mij de gedachte, Sugarly Hooper, fuck you. Nacht van Steenwijk, wat een drokte, nacht van Steenwijk, wat een lol. Nacht van Steenwijk, iedereen is schokte, nacht van Steenwijk uit de bol. Donderdag om 10:00, mijn kinderen vertrekken naar de stad. Nou, ze kreeg van mij de zegen, die koele wijn, die kan mij wat. Zag van de weken nog van hien, boom op dak van het politiebureau. Interessant kicken naar de antennes, dat was pas een leuke show.
1: Kom van de dag aan.
0: Nacht van Steenwijk, wat een drokte, nacht van Steenwijk, wat een lol. Nacht van Steenwijk, iedereen is schokte, nacht van Steenwijk uit de bol. Donderdag om 10:50, weer langzamerhand in het dut. En op de markt speelde Paganini 24/7 en de hele flut. En ik droomde van het verleden, echte Steenwijkers op de markt. En wat wij toen met z'n allen deden, wordt nou niet meer op een markt. Nacht van Steenwijk, wat een drokte, nacht van Steenwijk, wat een lol. Nacht van Steenwijk, iedereen is schokte, nacht van Steenwijk uit de bol. Donderdag om 10:50, eindelijk komt mijn vrouw het thuis. Ik heb er geen zin meer om te swingen, het is zo lekker stil in huis. En bij de biep kijkt Marcel de Groot, in het scherpe volle licht. Bij de stunt en bij het pandje, gaan de deur nog lang niet dicht. Nacht van Steenwijk, wat een drokte, nacht van Steenwijk, wat een lol. Nacht van Steenwijk, iedereen is schokte, nacht van Steenwijk uit de bol. Donderdag nacht 4:00, Eleveld lukt nog met wat siepels. Voor de hamburgers van de buurman, Jovink en de voederbietels. Rieden stevig door de nacht, lekker vrij en onbezonnen. Zoals dat in de nachten kan, vast niet beteld met cadeaubon. Nacht van Steenwijk, wat een drokte, nacht van Steenwijk.

Katrien Straatman met het NOS Journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kottie kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

drinkend. De hanen kreep, de neendag. Trekkers spruiten alle rond. Hier dood leeft de hennegaan. Vult ons een tier, nee goud te lang.

huwelijk tussen het riet, Ahmed en Yusuf, wel kent ze niet. Ahmed uit Syrië vluchtte hierheen, zonder familie, helemaal alleen. Yusuf uit Afrika kwam in de boot

vlakbij Humsten Ahmed, die enthousiast wees, door een karper die plots naar de oppervlakte rees. Hieven zo geen vis, we zien hier gezin.

Die weet wat ze doet. Jongens hoeft een pier met. En Ahmed weet stoet. In bij goede zorg, het geweld en het vuur. Want door in die prachtige Drijzen natuur. Van Ahmed en Brozem en Jongens hoeft een al. En 3 uur geluk.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei van Dissel dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt dat de snelle uitbreiding van de krijgsmacht niet ten koste moet gaan van de veiligheid van de militairen. De raad refereert aan 2 dodelijke ongelukken tijdens oefeningen vorig jaar. De slachtoffers zouden zonder al te veel ervaring daaraan hebben deelgenomen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM TBS met dwangverpleging. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen wordt Kitty Kottie gevierd met feesten en muziekoptredens. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Vanavond is het helder. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

er nog mijn blom. Ze schoot het goed voor het echt en laak het naar je oor. Wat zeven we nou belipje?

0: Als zij denkt dat er meer is dan het, dan huurt haar lijve een donker gries couplet. Die goos niet in zwieten zeuken. Maar als duizend zonnen schitteren boven Kabul, dan zal ze begrijpen wat ik bedoel.
1: Wat

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De zoekactie naar slachtoffers is afgerond, zegt de brandweer van Antwerpen. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kotti. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

drie hier in de Leute. Het Hebrecht Vredeveld. Tweer is nooit goud en ook nooit slecht. Ik heb het zo besteld.

0: De Ruitenvangers Blues.
1: Ruitenvangers Blues.
0: Steubelstok in hand en stevelstort in kruis. U roept dat die fatie en wie de gooi gezoes. Dit is de Ruitenvangers Blues. Les kwam geen vroes geloof. Bied een huilen dikke boer. Zei tegen de beste man. Hey beste man, waar kiekst u zoer? Zit een rutten in mijn buiten.

De Muskersrot is een prachtig daar, maar ze hebben wat met zand. Ze groeien maar goten in dieken en daar is nooit goud voor ons land. Dat van Homon en van Floortjes is een

vlak achter Diek, asfouten façaden in het slik en ook met slikjes leen. Met een knikkerbultje vol geluk, toen dacht hij kon je niet meer stuk, wie alles wat je deed. En met het juchteren in het stro, je kon als kind gijs weer op hoog, of een lijntje knollen eten. Dat was de rijkdom van de jeugd.

maar het scheidende kier doet fout. Dat stond in de krant. Wat was er aan de hand? Is het vast een of ander vreemd blank? Ze maken hem van kant. Heb ik gehuurd als het terugkomt naar Nederland.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keizer en pro-Kamerlid Bromet.

0: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
1: Mevrouw Keizer.
2: Ja, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord, maar of ze vergeten.
0: U kunt gewoon even uw vraag herhalen.
1: U kunt gewoon mag dat, de vraag herhalen, daar geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
3: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af en bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jesper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

vroeg, hè? Zo laat het vroeg. Oh, dat ben ik te laat. Jammer, hè? Zonde. Bij een dweilorkest ging het ook niet te best. En de Jostie Band vond hem geen talent.

sagt. Ze hebt verlest van hem wat vernom. In een film waarin een ezel van achter een grip. En herkenning te voorkom. Te voorkom dat ze hem pakt. Even ezel zich de ogen afplakt.

leven is een lied van geluk. Zoals die kusje op het ijs in de sneeuw. Zoals het slaan met een deur. Zoals ik die hart.

0: force me, happy mazzel. Want het liedje van mijn leven is een lied van geluk.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
1: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
1: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.

0: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hoge huren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
1: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was net live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel.
2: Now that the game has started. Ah! Oh my god! We just scored! Oh my god! Congo just scored! And as you can see, it is going crazy!
1: Maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen dankzij 2 late doelpunten van Harry Kane. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

Allemaal in de morgen is zo wiet. Ik heb geen zin, ik heb geen tijd. Zeg me vraag, zet je.

In het neonlicht, daar kleumt een man. Hij richt zijn blik omhoog. Zijn haan diep in lege buizen. Een locht blinkert in zijn oog. Zo de winkel straalt in het helle locht. En versiering schold en groen. Hij voelt zich leeg. Maak al die karskedoos. En Rudolfs in de tuin. Telt zeven sterren tussen wolkendeur. En hij herinnert het zich weer. Die stallarms woor in Bethlehem. En het doet hem zeer. Hij denkt aan het jonkie in de kribbe. Het verwondert hem al meer. Dat alles zo veranderd is. En het doet hem zeer.

over straat zweeft muziek. Het orgel speelt het oude lied. En het koor zingt van het wonder. Maar hij hoort het niet. En in die koude, witte winternacht dweelt zijn gedachten naar heel ver. Naar het wonder van het locht. Hij hoort een stem, o zo helder, als over water van heel ver. Een stem die zachtjes tot hem spreekt.

Loch klemmt ein Mann. Er richt seinen Blick umhoch, seine Hände deep in leere Büsen, maar een Loch blinkert in zijn Ohr.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens de viering van Kitty Kottie in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de ander een vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware

0: De aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
1: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
0: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. 2 mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
2: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
0: Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De 2 zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: med du der? Wat kommer 1000 euro beter? En met du daar?
1: Oh ja, met slechte lucht in het al niet goed.
0: Ja? En die daar, hey, hoe gaat het met u daar?
2: Ja, eten en drinken, daar geen we maar.

warten im Pink.

Clemens Peters met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Katie Coty in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen. En daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

als een oceaan met hoge golven is het altijd op en neer gegaan. Altijd huilen in het bos de wolven, altijd heb er vuil ons half gestaan. Altijd heb ons hakerspoor getrokken, soms ging het goed, soms was een beetje dakken.

Kimmy dat onderscheid. Dan word je wat gewaar. Hij denkt met een levenspartner, dan ik pas voor mekaar. En wordt het nou joren, dan misschien een sleur. Dan ligt dat aan uzelf. Want ik keuzen de vuur. Want een man zonder vrouw is een kapitein zonder schip. Het is net

zin, rip. Het leven, dat geeft verdam. Je bent langs ontevreden. Maar hij een andere nem, dan zult dat hetzelfde weer. Bekijk je dan nu, man. Denk, mangs, ik ben gestoord.

we beiden is het eigenlijk toch gelijk. Ik past toe bij elkaar aan, als ik het goed bekijk. Want alle liefde roest niet, dat wordt altijd gezegd. Blijf maar van elkaar houden, dan komt het wat terecht. Want een man zonder vrouw is een kapitein zonder schip. Het is net zoiets.

en maat. Boet Adam zien rip. Maar Eva de Wunde maakt. Boet Adam zien rip.

0: Anneke en ik kom groen.
1: Wat zit mijn schoon weer met boin in het kombuin? Ik heb het nooit zo'n. Ik zeg ja, mijn schoon. Wat zit mijn schoon weer met boin in het kombuin? Ik zeg ja.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na het onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

kwamen ze door aangeslopen. Oren zacht, want ze durfde niet hard te lopen. Luidruchtig lopen, dat deden ze nooit. Daar vonden ze maar lawaai verknoot. Pepten ze pantoffels en duwden ze op de kousen vuur. Naar een inbraak op het gemeentehuis. Burgemeester en wethouders, die waren niet dus. Pepten ze pantoffels en

gaat een zee het raam eruit. Oehoe, zacht, want ze maakten geen geluid. Ze hadden allerbastend geluk gehad. Geld en papieren lagen er zat. Bentes op pantoffels en tieles op de kousen vuut. Aan het gevoel hadden ze nog nooit gedacht. Ze hadden geldgebrek en dachten alles mag. Bentes op pantoffels en tieles op de kousen vuut. Dus ze gingen oe, zacht. Ze gingen oe.

en stok steunt, strompelt in de foyer. Stiek of all places, wat laat genomen, met hun mee. Holle oom, dubbele tongen, van Tiet en Ruimte geen idee. Zombie en steen, een zombie, nam mij mee. Tiet vlecht als een speer en fruit als een banaan. Blouses in de zin zie vrolijk, zo kijk hij er teun aan. De bender das niet te spullen, zet de oor zo voorzichtig in. En pas aan het einde van het eerste nummer kwam de viool onder de kin. Luidruchtige landgenoten, lachend op de eerste rij. Dit cowboy hoed een publiek onbegrepen, na twee nummers een held voor mij. Wat kan een mensen nog veulen geven, ook als hij zelf niks meer heeft. Al is er geen spat meer van over, zo'n herinnering die blijft. Zombie en steenwiek, heilen ver van huis. Speelt levensmuziek vanaf de veranda, zonder een eng veilig toe. Bezocht nog in het museum van zijn schilderende knie. Beiden voor mij niet overtreffen.

Onzeker en stoksteunt, strompelend in de foyer. Steenwijk of Old Place is wat landgenoten met hem mee. Hallo, een dubbele tongen, van tijd en ruimte geen idee. Zombie in Steenwijk, een zombie nam mij mee.

Als ik noos die op de bank zit en in dat die niet zing, wil kijken van mijn koran als ik. Dan is het maar. Het maakt me van het hart, zeg zoals ik het vind. En ik mind het wat ik zeg, of wat ik zeg.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: meer wel nooit had.
1: Wat denk je, dat is wel lekker, hè?
0: Dan kan ik nog weer, ik zeg toch dat ik het nog nooit
1: ja, dat wordt nog weer al dan dood. Neem je door een beetje van, ik het door een beetje van. Dan koop wat rauw.
0: Oh, wel. Ja, dat is hartstikke goed, zeg. En houdt allebei niet lust, hè. Dat is goed, wie je handen wordt, dat is net een vuilnisvaart.
1: En ondertussen past wie van de honger, hè?

Ελλάδα. Υπάρχουν. Και τώρα. Να βάθουμε.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens lokale autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.